0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 17:45 opgeroepen voor een ongeval aan de Gemelse weg in Beekendonk. Daar was ter hoogte van tuincentrum De Biezen een motorscooter hard achterop een personenauto gereden. De motorrijder klapte door de achterruit van de auto en viel op de grond. Hij raakte aan zijn hoofd en zijn benen gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een berger heeft zowel de auto als de motor afgesleept. Waardoor de motor op de auto was gereden is niet bekend. De gemeente Gemert-Bakel heeft tips om de komst van ratten in tuinen tegen te gaan. De meeste mensen halen zelf ratten in hun tuin zonder dat ze dat doorhebben. Om te weten of er ratten in de tuin zitten, zijn er signalen die daarop wijzen. Bijvoorbeeld als er knaagschade is aan hout of kabels, als er kleine uitwerpse donkere korrels liggen. Maar ook loopsporen zoals paadjes in het gras of langs muren en holletjes in de grond. Houd alles in en rondom het huis opgeruimd, want ratten houden van rommel. Bewaar afval daarnaast in goed afsluitbare bakken. De hulpdiensten zijn maandagochtend massaal gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 ter hoogte van Aarle-Riksel. Daar was een vrachtwagen op de verkeerde weghelft terechtgekomen en op een loder gebotst die op de een tegemoetkomende vrachtwagen met oplegger stond. De chauffeur zat bekneld in zijn cabine en is door de brandweer bevrijd. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg tussen Helmond en Beekendonk was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Van liefhebbers voor liefhebbers.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. De hulpdiensten zijn maandagochtend massaal gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 ter hoogte van Aarle-Riksel. Daar was een vrachtwagen op de verkeerde weghelft terechtgekomen en op een loder gebotst die op de een tegemoetkomende vrachtwagen met oplegger stond. De chauffeur zat bekneld in zijn cabine en is door de brandweer bevrijd. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg tussen Helmond en Beekendonk was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. De jaarlijkse Mariaviering bij de Loedersgrot in Mariahout trok afgelopen zaterdag 15 augustus een grote menigte. Speciaal voor dit evenement onderbrak het koor uit Aarle-Riksel haar zomervakantie. Door een ander programma in het naastgelegen openluchttheater startte de viering deze keer 2 uur vroeger dan normaal. Helaas had de aanhoudende droogte zichtbaar zijn sporen achtergelaten op het doorgaans zo fraaie park rondom de grot. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 17:45 opgeroepen voor een ongeval aan de Gemelseweg in Beekendonk. Daar was ter hoogte van tuincentrum De Biezen een motorscooter hard achterop een personenauto gereden. De motorrijder klapte door de achterruit van de auto en viel op de grond. Hij raakte aan zijn hoofd en zijn benen gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een berger heeft zowel de auto als de motor afgesleept. Waardoor de motor op de auto was gereden is niet bekend. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De gemeente Gemert-Bakel heeft tips om de komst van ratten in tuinen tegen te gaan. De meeste mensen halen zelf ratten in hun tuin zonder dat ze dat doorhebben. Om te weten of er ratten in de tuin zitten, zijn er signalen die daarop wijzen. Bijvoorbeeld als er knaarschade is aan hout of kabels, als er kleine uitwerpse donkere korrels liggen. Maar ook loopsporen zoals paadjes in het gras of langs muren en holletjes in de grond. Houd alles in en rondom het huis opgeruimd, want ratten houden van rommel. Bewaar afval daarnaast in goed afsluitbare bakken. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. De jaarlijkse Mariaviering bij de Loedersgrot in Mariahout trok afgelopen zaterdag 15 augustus een grote menigte. Speciaal voor dit evenement onderbrak het koor uit Aarle-Riksel haar zomervakantie. Door een ander programma in het naastgelegen openluchttheater startte de viering deze keer 2 uur vroeger dan normaal. Helaas had de aanhoudende droogte zichtbaar zijn sporen achtergelaten op het doorgaans zo fraaie park rondom de grot. In Gemert-Bakel wordt zondag 30 augustus de 7 dorpen fietstocht gehouden. Sportclubs uit elk dorp organiseren samen deze route van zo'n 48 kilometer. Dankzij de nieuwe verrassende wegen trekt het evenement jaarlijks veel deelnemers van buiten de gemeente. Bij de start krijgt iedereen een flesje water. Samen met schoon Gemert-Bakel wordt de omgeving netjes gehouden. Vertrek tussen 10 en 12. Onder meer vanaf het Boerenbondsmuseum. Wie voor 4:30 terug is bij het startpunt en een volle stempelkaart uit de 7 dorpen kan laten zien, wordt beloond met een stuk fly. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Sobretti.
1: Vixen.
0: Do a Sobretti.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. De recordpoging van Michael Bouw in Beekendonk is geslaagd. 70 uur aan ingesloten heeft hij luxe broodjes gesmeerd en verkocht. Aan belangstelling ontbrak het hem niet. De drukte was enorm. Er waren momenten dat mensen uren moesten wachten eer zij aan de beurt waren om broodjes te kopen. En zij kwamen van heinde en verre. Michael verkocht de broodjes vanuit een foodtruck op het Piet van Tielplein. Een deel van de opbrengst gaat naar kindervakantieweek Hiep Hooi. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. De jaarlijkse Mariaviering bij de Loedersgrot in Mariahout trok afgelopen zaterdag 15 augustus een grote menigte. Speciaal voor dit evenement onderbrak het koor uit Aarderiksel haar zomervakantie. Door een ander programma in het naastgelegen openluchttheater startte de viering deze keer 2 uur vroeger dan normaal. Helaas had de aanhoudende droogte zichtbaar zijn sporen achtergelaten op het doorgaans zo fraaie park rondom de grot. De gemeente Geemert-Bakel heeft tips om de komst van ratten in tuinen tegen te gaan. De meeste mensen halen zelf ratten in hun tuin zonder dat ze dat doorhebben. Om te weten of er ratten in de tuin zitten, zijn er signalen die daarop wijzen. Bijvoorbeeld als er knaagschade is aan hout of kabels, als er kleine uitwerpse donkere korrels liggen. Maar ook loopsporen zoals paadjes in het gras of langs muren en holletjes in de grond. Houd alles in en rondom het huis opgeruimd, want ratten houden van rommel. Bewaar afval daarnaast in goed afsluitbare bakken. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. De recordpoging van Michael Bouw in Beekendonk is geslaagd. 70 uur aaneengesloten heeft hij luxe broodjes gesmeerd en verkocht. Aan belangstelling ontbrak het hem niet. De drukte was enorm. Er waren momenten dat mensen uren moesten wachten eer zij aan de beurt waren om broodjes te kopen. En zij kwamen van heinde en verre. Michael verkocht de broodjes vanuit een foodtruck op het Piet van Tielplein. Een deel van de opbrengst gaat naar kindervakantieweek Hiep Hooi. De gemeente Geemert-Bakel heeft tips om de komst van ratten in tuinen tegen te gaan. De meeste mensen halen zelf ratten in hun tuin zonder dat ze dat doorhebben. Om te weten of er ratten in de tuin zitten, zijn er signalen die daarop wijzen. Bijvoorbeeld als er knaagschade is aan hout of kabels, als er kleine uitwerpse donkere korrels liggen. Maar ook loopsporen zoals paadjes in het gras of langs muren en holletjes in de grond. Houd alles in en rondom het huis opgeruimd, want ratten houden van rommel. Bewaar afval daarnaast in goed afsluitbare bakken. In Geemert-Bakel wordt zondag 30 augustus de 7 dorpen fietstocht gehouden. Sportclubs uit elk dorp organiseren samen deze route van zo'n 48 kilometer. Dankzij de nieuwe verrassende wegen trekt het evenement jaarlijks veel deelnemers van buiten de gemeente. Bij de start krijgt iedereen een flesje water. Samen met schoon Geemert-Bakel wordt de omgeving netjes gehouden. Vertrek tussen 10 en 12. Onder meer vanaf het Boerenbondsmuseum. Wie voor 4:30 terug is bij het startpunt en een volle stempelkaart uit de 7 dorpen kan laten zien, wordt beloond met een stuk fly. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.

Met de Dynamo's, met de Matchbox, een lekkere opener zo morgens vroeg. Het is dinsdag geworden, 18 augustus. Een bijzondere goedemorgen. Dit is OSR 920 met het programma Klaarwakker. Zoals elke werkdag van de week tot 9 uur, waarbij je ook vandaag dus. We hebben veel muziek om je op weg te helpen richting de rest van de dag. We hebben koffie, we hebben straks ook nog een boterham als het goed is.

0: My body isn't ready, oftewel mijn lichaam is er niet klaar voor. Sombo was dat hier bij ons. Het nieuws dan, het weer van 20 jaar geleden. Het was zondag met sluierbewolking. De temperatuur steeg naar 25 graden. De minimumtemperatuur s'nachts was 15. De wind die kwam uit het oosten en het bleef de hele dag droog.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Blind to See It met Kim Sims. En Ace, How Long ook nog, die ken je misschien en misschien ook wel niet. Zou kunnen. Aangezien we veel muziek draaien ook die niet iedereen kent. Wil je dus later kennis maken met nieuwe nummers eigenlijk, hè? Die vaak oud zijn. Ja. Nou ja goed, dan wordt het verwarrend denk ik. Zeker 's morgens zo vroeg. Goed dan ook van harte welkom, dit is OSR 920. We zijn er via DAB+, FM, het internet, je slimme speaker, kortom, over de hele wereld eigenlijk te beluisteren. Zo is dat tegenwoordig. We hebben zometeen Dan Hartman, of nu wel,

0: Britney, bitch.
1: Dit is Dikter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel Democraten als Republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
2: Beleef de hit. OSR 920. Klaar, wakker.

Ik ook van jou, Guusmeeuw is hier bij ons. En we hebben nog een beetje archiefnieuws uit augustus. Want in Utrecht wordt een nieuwe gevangenis geopend met 300 cellen. Dat gebeurde in 1996. En het is geen vraag, want die heb ik alles gesteld volgens mij. Maar Gerry Kneten, want die won in 1976 een etappe in de Ronde van Frankrijk. Het is maar dat je het weet.

Ed Sheeran Curtains op jouw station OSR 920. Muziek in de taal die we allemaal wel verstaan. De Frank Boeijen Groep, Alinda.

Van McCoy met Soul Cha-Cha. Nummers waarmee we vroeger de dansvloer opgingen. Je hoort er meer op OBSR 920 via je eigen toestel. En dit is Queen. Ow.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jetten van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert-Bakel wordt zondag 30 augustus de Zeven Dorpen fietstocht gehouden. Sportclubs uit elk dorp organiseren samen deze route van zo'n 48 kilometer. Dankzij de nieuwe verrassende wegen trekt het evenement jaarlijks veel deelnemers van buiten de gemeente. Bij de start krijgt iedereen een flesje water. Samen met schoon Gemert-Bakel wordt de omgeving netjes gehouden. Vertrek tussen 10 en 12. Onder meer vanaf het Boerenbondsmuseum. Wie voor 4:30 terug is bij het startpunt en een volle stempelkaart uit de Zeven Dorpen kan laten zien, wordt beloond met een stuk fly. Mensen hebben het druk en worden voortdurend afgeleid door de telefoon, werk, kinderen of klusjes die nog gedaan moeten worden. Maar wat als er een plek is waar je echt even rustig kunt lezen? Daarvoor heeft de bibliotheek in Gemert de Silent Book Club. Het concept is simpel, je neemt je eigen boek mee. De bibliotheek zorgt voor fijne leesplekken, iets lekkers te eten en drinken en een selectie boeken voor wie nog op zoek is naar iets om te lezen. De Silent Book Club start weer op donderdag 27 augustus. Daarna kun je iedere laatste donderdag van de maand van 8:30 tot 9:30 aanschuiven in de bibliotheek. De recordpoging van Michael Bouw in Beekendonk is geslaagd. 70 uur aaneengesloten heeft hij luxe broodjes gesmeerd en verkocht. Aan belangstelling ontbrak het hem niet. De drukte was enorm. Er waren momenten dat mensen uren moesten wachten eer zij aan de beurt waren om broodjes te kopen. En zij kwamen van heinde en verre. Michael verkocht de broodjes vanuit een foodtruck op het Piet van Tielplein. Een deel van de opbrengst gaat naar kindervakantieweek Hiep Hooi. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.

Maria, Maria met Santana aan het begin van het laatste uurtje klaar wakker voor vandaag. Goedemorgen, dinsdagochtend. We hebben nog een kopje koffie. Hoe zit het met jou? Ook koffie. Misschien nog wel een boterham zelfs. Zou nog kunnen op dit tijdstip natuurlijk. Tot 9 uur dus nog dit programma met onder meer Dean Lewis. Morning. There's a message on my phone. It's my mind.

0: Fantastisch. Eigenlijk best knap hè, dat je zo lang geleden muziek hebt gemaakt die nog steeds nu gedraaid wordt en die veel mensen dan ook nog steeds leuk vinden. You're the Devil in the Skies, dat was natuurlijk Elvis Presley. En dan Bananarama en Shy Boy en Venus. Nou, Bananarama is de artiest. Die andere twee waren de nummers. Je gaat ze nu horen.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Ja, klopt wat de Nederlands heet. Venus, Shocking Blue natuurlijk. Brandon Rammer die deed het later nog eens dunnetjes over. En ja, het was ook wel leuk om te horen, laten we eerlijk zijn. Deze ook trouwens, Enrique Iglesias en Pitbull.

Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid. En het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jetten van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel Democraten als Republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Intafaron en Steamhammer Sam, dat laatste was de titel. Het eerste was de band. Ja, je had er misschien nog nooit van gehoord, maar bij deze dan wel. We gaan naar de top 1000 toe.
1: Top 1000.
0: Daar vinden we Paul McCartney en zijn Wings. Band on the Run is het nummer. Het komt uit 1974. McCartney nam dit nummer op in een studio in Lagos, Nigeria. De tekst gaat over ontsnapping uit een gevangenis. Wings bestond uit McCartney zelf, zijn vrouw Linda en gitarist Danny Lane. Het nummer verscheen op een album wat ook heette Band on the Run.

Wie kent het niet? Born to be Wild. Een Steppenwolf hier op OSR 920 in klaar, wakker. En we hebben nog veel meer voor je klaarstaan. Wat dacht je van Trentje Oosterhuis als liedzangeres van Total Touch?

Alex Warren en Passenger. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Klaarwakker voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf 7 uur. Precies in het midden van de week voor een nieuwe aflevering van Klaarwakker. Straks Muziekfabriek. Ben Verhiel, veel plezier daarmee. En ook met de andere programma's. En maak er een mooie dag van. Zit dan.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Er zijn ook steeds meer alleenstaande 35-plussers. Dat is volgens het Statistiekbureau waarschijnlijk het gevolg van scheidingen. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 17:45 opgeroepen voor een ongeval aan de Gemerseweg in Beekendonk. Daar was ter hoogte van tuincentrum De Biezen een motorscooter hard achterop een personenauto gereden. De motorrijder klapte door de achteruit van de auto en viel op de grond. Hij raakte aan zijn hoofd en zijn benen gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een berger heeft zowel de auto als de motor afgesleept. Waardoor de motor op de auto was gereden is niet bekend. Mensen hebben het druk en worden voortdurend afgeleid door de telefoon, werk, kinderen of klusjes die nog gedaan moeten worden. Maar wat als er een plek is waar je echt even rustig kunt lezen? Daarvoor heeft de bibliotheek in Gemert de Silent Book Club. Het concept is simpel, je neemt je eigen boek mee. De bibliotheek zorgt voor fijne leesplekken, iets lekkers te eten en drinken en een selectie boeken voor wie nog op zoek is naar iets om te lezen. De Silent Book Club start weer op donderdag 27 augustus. Daarna kun je iedere laatste donderdag van de maand van 8:30 tot 9:30 aanschuiven in de bibliotheek. De jaarlijkse Mariaviering bij de Loedersgrot in Mariahout trok afgelopen zaterdag 15 augustus in grote menigte. Speciaal voor dit evenement onderbrak het koor uit Aarle-Riksel haar zomervakantie. Door een ander programma in het naastgelegen openluchttheater startte de viering deze keer 2 uur vroeger dan normaal. Helaas had de aanhoudende droogte zichtbaar zijn sporen achtergelaten op het doorgaans zo fraaie park rondom de grot. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Jabro and People and Heartbeat Rubits en Jukebox Jive, het begin van de jaren 70. Goedemorgen, van harte welkom. Oh, het is alweer de 18e van de 8e 2026, dinsdagochtend. Tot om 12 uur weer een verse aflevering van Muziekfabriek en wij helpen je de dag door. Dankjewel aan Ronnie Thijs voor de afgelopen 2 uur klaar wakker. Na maanden van droogte valt er eindelijk wat regen, maar is het genoeg? En na 6 jaar einde F1, Formule 1 op Zandvoort. En zeker 8 miljard schade door aardbevingen in Colombia. Shakira die belooft hulp. Tot om 12 uur Muziekfabriek. Plaats een verhaal, leuke berichten, verjaardagskalender. En zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Kelly, Agda en de Munnik en het regent zonnestralen. En dat doet het vandaag niet. Nee, vandaag regent het echt. De tuin is er blij mee. Bij jou ook? Nou, hier in ieder geval wel. Ik zie het gras gewoon lachen. Althans, gras, het hooi zie ik lachen. Gary Searson, nu op de radio.

0: voor in het weekend. Die Lacey en Hardaway, de Roadies en Just Fancy. Oh, nu gaat even mijn scherm op zwart. Ach, hij is alweer terug. Vanochtend is het bewolkt en vrijwel overal een tijd lang regenachtig. En later op de dag wordt het droog met wat zon. Door 20 tot 23 graden met daarbij een matige tot aan de zee vrij krachtige westenwind. De dagen daarna houdt de wisselvalligheid aan met dagelijks temperaturen rond de 21 graden. En dat is een hele normale waarde voor augustus.
1: OSR 920.
2: Precies wat je nodig hebt.

De Moody Blues. Ditmaal geen Nights in White Satin, maar een keer die andere. Dit was Ride My Seesaw, REO Speedwagon en Don't Let Them Go. Ga er goed voor zitten. We gaan de lange versie draaien van Dire Straits. Money for Nothing.

Neil, toen werd hij ook gedraaid. Ik denk, oh, die is leuk om weer eens in de muziekfabriek te draaien. Bij deze dan Brotherhood of Man. En Kiss Me, Kiss Your Baby daarvoor. 7 minuten lang. Dire Straits. Money for Nothing. Ja, dat doen we hier. Krijg je zomaar cadeau bij OSR 920. Tot het nieuws. James Blunt, Wise Man.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De brandweer in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangebakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn, gaan hun vijfde dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook de Hoge Venen kan neerslag verwachten. En dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Dat meldt president de La Espriella van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espriella heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 17:15 opgeroepen voor een ongeval aan de Gemerseweg in Beekendonk. Daar was ter hoogte van tuincentrum De Biezen een motorscooter hard achterop een personenauto gereden. De motorrijder klapte door de achteruit van de auto en viel op de grond. Hij raakte aan zijn hoofd en zijn benen gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een berger heeft zowel de auto als de motor afgesleept. Waardoor de motor op de auto was gereden is niet bekend. De hulpdiensten zijn maandagochtend massaal gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 ter hoogte van Aarle-Riksel. Daar was een vrachtwagen op de verkeerde weghelft terechtgekomen en op een loder gebotst die op de een tegemoetkomende vrachtwagen met oplegger stond. De chauffeur zat bekneld in zijn cabine en is door de brandweer bevrijd. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg tussen Helmond en Beekendonk was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. Mensen hebben het druk en worden voortdurend afgeleid door de telefoon, werk, kinderen of klusjes die nog gedaan moeten worden. Maar wat als er een plek is waar je echt even rustig kunt lezen? Daarvoor heeft de bibliotheek in Gemert de Silent Book Club. Het concept is simpel, je neemt je eigen boek mee. De bibliotheek zorgt voor fijne leesplekken, iets lekkers te eten en drinken en een selectie boeken voor wie nog op zoek is naar iets om te lezen. De Silent Book Club start weer op donderdag 27 augustus. Daarna kun je iedere laatste donderdag van de maand van 8:30 tot 9:30 aanschuiven in de bibliotheek. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: OSR.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

Ach, de zomerse platen doen we. Ja, die stoppen we hier en daar een klein beetje weg. En dan laten we dit soort platen voor de dag komen. En dat past dan wel natuurlijk. Hè? Sheila en de Black Devotion. En Oh Baby, You Let Me Standing in the Rain. En toch zit hier ook een vleugje zomerse muziek in. Ja, vind ik wel. Muddy Waters, Manny's Boy en Cliff Richard. And I Could Easily Fall in Love with You. Dit is Tough Lo, Stay High.

0: De plaat van ook alweer zo'n 30 jaar oud. Chaka Demos en Players en Twist and Shout is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Eindelijk ben ik dan weer terug op de plek waar ik jou voor de eerste keer ontmoette. Een straathoek midden in het centrum van de stad waar we samen hebben gewoond. Ik heb een matras onder mijn arm en een slaapzak in mijn rugtas. Verder heb ik niet meer bij me dan een foto van jou en een kartonnen bord. Als je deze vrouw ziet, vertel haar dan waar ik ben, heb ik er met een viltstift opgeschreven. Sommige mensen zien me aan voor een zwerver en geven me geld. Nou, die begrijpen er dus niks van. Ik ben niet arm. Het enige dat ik mis in mijn leven ben jij. En ja, ik weet ook wel dat dit misschien een belachelijk idee is, maar zonder jou ben ik toch tot niets anders in staat. De politie is al komen kijken. De agenten wilden zelfs dat ik mijn spullen zou pakken en naar huis zou gaan, maar dat doe ik niet. Zelfs als het gaat regenen of sneeuwen, blijf ik hier zitten wachten. Ach, de halve stad heeft het inmiddels over me. Misschien word ik nog wel beroemd als de man die niet weg wilde gaan. Dan zie jij me binnenkort op het nieuws en kom je alsnog naar deze straathoek, deze plek waar we elkaar voor het eerst hebben ontmoet. Als jij namelijk op een ochtend wakker wordt en je je plotseling realiseert dat jij mij ook mist, is dit de eerste plaats waar jij me zal zoeken. De plek waar we elkaar voor het eerst zagen. En dan zul je mij weer zien. Ik blijf wachten op mijn matras, op deze straathoek. Net zo lang tot jij weer bij me bent.

Maar ze hadden er een knijter van een hit mee. Clint Eastwood, General Saint. Stop the train normaal en de boer is troef. We hadden de plaat zijn verhaal met de script en the man who can't be moved. Het is nu tijd voor Cream.

kwam over vanuit, wat was het volgens mij, Italië. Ryan Parrish en Dolce Vita, Cream en I Feel Free. Zo denk ik het nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Dit is mooi, hoor je zelden, maar hier wel, bij OSR 920. Claw Boss Claw, Rosie.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. In het noordoosten van Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen bij Russische aanvallen. Dat meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. 8 mensen zouden gewond zijn geraakt. Ook het Oekraïense leger was actief vannacht. Volgens Moskou heeft Oekraïne vanochtend 620 drones naar Rusland gestuurd. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat 180 van die projectielen werden neergehaald. Door de Oekraïense aanval zou de stroom op de geannexeerde Krim zijn uitgevallen. Na een oproep van de Amsterdamse politie zijn nu al 140 tips binnengekomen over de identiteit van de man die al 3 jaar na een herseninfarct in een verzorgingstehuis ligt en niet meer weet wie hij is. De man, die Lucky wordt genoemd, belandde in 2023 in het tehuis na een val op straat. Door de hersenbeschadiging die hij opliep, kan Lucky nauwelijks praten en komt hij niet verder dan 3 Engelse woorden. De Amsterdamse politie noemt de 140 reacties op de oproep van gisteren overweldigend. De brandweer in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangebakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn, gaan hun 5e dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook de Hoge Venen kan neerslag verwachten. En dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Dat meldt president de La Espriella van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espriella heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. De hulpdiensten zijn maandagochtend massaal gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 ter hoogte van Aarle-Riksel. Daar was een vrachtwagen op de verkeerde weghelft terechtgekomen en op een loder gebotst die op de een tegemoetkomende vrachtwagen met oplegger stond. De chauffeur zat bekneld in zijn cabine en is door de brandweer bevrijd. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg tussen Helmond en Beekendonk was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. In Gemert-Bakel wordt zondag 30 augustus de 7 dorpen fietstocht gehouden. Sportclubs uit elk dorp organiseren samen deze route van zo'n 48 kilometer. Dankzij de nieuwe verrassende wegen trekt het evenement jaarlijks veel deelnemers van buiten de gemeente. Bij de start krijgt iedereen een flesje water. Samen met schoon Gemert-Bakel wordt de omgeving netjes gehouden. Vertrek tussen 10 en 12. Onder meer vanaf het Boerenbondsmuseum. Wie voor 4:30 terug is bij het startpunt en een volle stempelkaart uit de 7 dorpen kan laten zien, wordt beloond met een stuk fly. De jaarlijkse Mariaviering bij de Loedersgrot in Mariahout trok afgelopen zaterdag 15 augustus in grote menigte. Speciaal voor dit evenement onderbrak het koor uit Aarle-Riksel haar zomervakantie. Door een ander programma in het naastgelegen openluchttheater startte de viering deze keer 2 uur vroeger dan normaal. Helaas had de aanhoudende droogte zichtbaar zijn sporen achtergelaten op het doorgaans zo fraaie park rondom de grot. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: OSR 920.
4: Precies wat je nodig hebt.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

0: Vlogen tijden hier bij OSR 920. Ha, leuk dit. Almatino.
1: Ben van Riel.
0: En hoe Spenny zei, vanochtend is het bewolkt en vrijwel overal een tijd lang regenachtig. Later op de dag wordt het droog met wat zon. Het wordt 20 tot 23 graden.

Dinsdagochtend, 8. Dit is Muziekfabriek tot aan 12 uur met Dinah Carroll en There Ain't No Man. Golden Earring and Another 45 Miles to Go. Vandaag is het de dag van het softijs. Het is vandaag de ontdekking van helium. En het is Nationale Bad Poetry Day, oftewel Slechte Poëziedag.

John Fogerty samen met zijn vrienden Creedence Clearwater Revival en Suzy Q, Christopher Cross en Ride Like the Wind. En Tavares draaide ook en Don't Take Away the Music. 18 augustus 1969, op die ochtend van 18 augustus 1969, sloot Jimi Hendrix het iconische Woodstock Festival af met zijn legendarische vervormde gitaarversie van het Amerikaanse volkslied. Het markeerde het einde van het meest besproken popfestival uit de muziekgeschiedenis.

Shaken Stevens en You Drive Me Crazy. Herman Brood en Assault Romans en Love You Like I Love Myself. Zo direct na het nieuws. Leven van de Boom met zijn broodjeszaak. Hij loopt hier al rond. Nog steeds in zijn korte broek. Ja, ja, ja, ja. En zijn zomerse t-shirt is achter, maar ook wel. Over zomer gesproken. DJ Jesse Jeff en Summertime. Tot morgen.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende kranten beboet vanwege artikelen over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie zou het hier om publieksreclame gaan en daarom wil de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren met de inspectie in gesprek. De branche is boos over de boetes, zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. Door de boetes voelen journalisten zich geremd om artikelen te schrijven, waardoor er zelfcensuur zou ontstaan. In een zorginstelling in het Gelderse Dieren is brand uitgebroken, waarbij veel rook vrij kwam. De brand zelf was snel geblust, maar volgens de veiligheidsregio Gelderland-Midden was de vrijgekomen rook een groot probleem. 5 mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Dierense zorginstelling begon in een magnetron in de centrale ruimte op de eerste verdieping. De zorg van de bewoners kan gewoon doorgaan, aldus de veiligheidsregio. Amerika heeft de NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd en Nederland heeft al laten weten die vragen te beantwoorden. Het gaat over Nederlandse steun voor het Amerikaanse optreden tegen Iran en andere doelen van de Amerikaanse regering. Ondertussen denken de VS na in welke landen ze beschermende troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de lijst onderdeel uitmaakt van de bespreking over de taken die Europa binnen de NAVO van de VS zal overnemen. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met de productie van blanke vla. Ook Campina maakt het toetje niet meer en Albert Heijn was in maart al gestopt met de verkoop van het huismerk blanke vla. Klanten zouden voor meer uitgesproken smaken kiezen. Blanke vla werd in de jaren 80 en 90 populair, maar die zou nu verdrongen zijn door appelkaneelvla, stroopwafelvla, rumrozijnenvla of bolletjesvla. Blanke vla is nog wel te krijgen bij de supermarktketens Jumbo en Plus. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De jaarlijkse Mariaviering bij de Loerdersgrot in Mariahout trok afgelopen zaterdag 15 augustus in grote menigte. Speciaal voor dit evenement onderbrak het koor uit Aarderiksel haar zomervakantie. Door een ander programma in het naastgelegen openluchttheater startte de viering deze keer 2 uur vroeger dan normaal. Helaas had de aanhoudende droogte zichtbaar zijn sporen achtergelaten op het doorgaans zo fraaie park rondom de grot. De hulpdiensten zijn maandagochtend massaal gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 ter hoogte van Aarderiksel. Daar was een vrachtwagen op de verkeerde weghelft terechtgekomen en op een loder gebotst die op de een tegemoetkomende vrachtwagen met oplegger stond. De chauffeur zat bekneld in zijn cabine en is door de brandweer bevrijd. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg tussen Helmond en Beekendonk was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. In Gemert-Bakel wordt zondag 30 augustus de 7-dorpen-fietstocht gehouden. Sportclubs uit elk dorp organiseren samen deze route van zo'n 48 kilometer. Dankzij de nieuwe verrassende wegen trekt het evenement jaarlijks veel deelnemers van buiten de gemeente. Bij de start krijgt iedereen een flesje water. Samen met schoon Gemert-Bakel wordt de omgeving netjes gehouden. Vertrek tussen 10 en 12. Onder meer vanaf het Boerenbondsmuseum. Wie voor 4:30 terug is bij het startpunt en een volle stempelkaart uit de 7 dorpen kan laten zien, wordt beloond met een stuk fly. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Bo.

Swingende starts van Broodjo's Herb deze dinsdag. Sylvester en Patrick Cowley en Do You Wanna Funk. Tot 2 uur, muziek tijdens de lunch. Fijn dat je luistert. En 3 uur lang zojuist was dat Ben Vril zojuist. En die is er morgen weer. En dit is Robert Gray. Goedemiddag.

My Sharona, helemaal gedraaid. De hit van de nek was dat. En daarvoor Cameron Whitcomb uit onze Nederlands hitlijst van dit moment. Kingdom of Fear. Tijd voor het rustpunt. Tijdens Broodjongens en de Tuur is een hit van Celine Dion. De plaat stond maar liefst 10 weken lang nummer 1 in Nederland. En van de film Titanic is dit My Heart Will Go On.

nog niet echt goed doorgebroken bij het grote publiek, maar ze maken toch al jaren aardig wat muziek, hoor, deze heren van Mumford & Sons. We kennen Little Lion Man, The Cave, Believe en zojuist hoorde je I Will Wait. En zometeen hoor je de hoofdpunten uit het radio nieuws. Daarbij ook de weersverwachting voor deze dinsdagmiddag. Daarvoor nog Jimmy James en de Vagabonds.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende kranten beboet vanwege artikelen over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie zou het hier om publieksreclame gaan en daarom wil de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren met de inspectie in gesprek. In een zorginstelling in het Gelderse Dieren is brand uitgebroken waarbij veel rook vrij kwam. De brand zelf was snel geblust, maar volgens de veiligheidsregio Gelderland-Midden was de vrijgekomen rook een groot probleem. Amerika heeft de NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd en Nederland heeft al laten weten die vragen te beantwoorden. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met de productie van blanke vla. Ook Campina maakt het toetje niet meer en Albert Heijn was in maart al gestopt met de verkoop van het huismerk blanke vla. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Leo van der Boom.

60 jaar hits komen voorbij. En uit de jaren 80 deze plaat van Foreigner. And I don't want to live without you. Zometeen muziek van Enrique Iglesias, Manu Marillion. Dit is Cover My Eyes. Dus haakjes, Pain in Heaven.

0: I got real fears waiting to be faced, but I'm still here.
1: Muziek van Vaderlands Bodem, Jeff Special. Aan de Speed of Light tijdens Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch. Mocht je eraan begonnen zijn aan de lunch, eet smakelijk en geniet nu ook van deze hit die ooit geschreven werd door Bruce Springsteen en gezongen door Patti Smith.

Little Richard, van een hele, hele tijd geleden alweer. The Girl Can't Help It. Daarvoor hadden we Daft Punk bijgestaan door Pharrell Williams en Get Lucky. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en daarna verder met deel 2 van Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch. Wat mij betreft graag de show in de laatste dit uur. Is gereserveerd voor de Fine Cannibals.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers van Den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Vakantiegangers die huiswaarts keren en de transportbranche worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgeroepen goed op meeliftende Japanse kevers te letten. Vorige maand bleek in een transport uit Italië een dode Japanse kever te zitten. Het insect is volgens de NVWA heel schadelijk voor de plantensector, tuinen, parken en de natuur. In Europa leeft het diertje op de Azoren, in Noord-Italië, Duitsland, Kroatië en in delen van Zwitserland. Iedere zomer wordt door de NVWA onderzocht of de Japanse kever in Nederland aanwezig is. Het ziet er naar uit dat de rest van dit jaar de inflatie in de eurozone door de fors gestegen brandstofprijzen op een hoog niveau blijft staan. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank zegt dat de inflatie vorige maand 2,9% bedroeg en verwacht wordt dat het voorlopig rond dit niveau zal blijven. In juni werd de rente door de CEB nog verhoogd, maar in juli bleef die onveranderd. Volgende maand wordt er weer over de rente vergaderd. De Britse marine meldt dat een schip in de straat van Hormuz bij Iran is geraakt door een onbekend projectiel. De melding kwam binnen bij de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip zou net de straat van Hormuz hebben willen verlaten. Volgens de Britse marine is bij de aanval iemand gewond geraakt en is de machinekamer beschadigd. De bemanning is door de Omaanse kustwacht opgevangen. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. De gemeente Gemert-Bakel heeft tips om de komst van ratten in tuinen tegen te gaan. De meeste mensen halen zelf ratten in hun tuin zonder dat ze dat doorhebben. Om te weten of er ratten in de tuin zitten, zijn er signalen die daarop wijzen. Bijvoorbeeld als er knaagschade is aan hout of kabels, als er kleine uitwerpse donkere korrels liggen. Maar ook loopsporen zoals paadjes in het gras of langs muren en holletjes in de grond. Houd alles in en rondom het huis opgeruimd, want ratten houden van rommel. Bewaar afval daarnaast in goed afsluitbare bakken. De hulpdiensten zijn maandagochtend massaal gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 ter hoogte van Aarle-Riksel. Daar was een vrachtwagen op de verkeerde weghelft terechtgekomen en op een loder gebotst die op de een tegemoetkomende vrachtwagen met oplegger stond. De chauffeur zat bekneld in zijn cabine en is door de brandweer bevrijd. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg tussen Helmond en Beekendonk was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. De jaarlijkse Mariaviering bij de Loerdersgrot in Mariahout trok afgelopen zaterdag 15 augustus een grote menigte. Speciaal voor dit evenement onderbrak het koor uit Aarle-Riksel haar zomervakantie. Door een ander programma in het naastgelegen openluchttheater startte de viering deze keer 2 uur vroeger dan normaal. Helaas had de aanhoudende droogte zichtbaar zijn sporen achtergelaten op het doorgaans zo fraaie park rondom de grot. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
4: Van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Broodje OSR. Leo.

U luistert naar Omzet 920. Het programma tijdens de lunch heet Broodje Omzet. En is er iedere werkdag van maandag tot en met vrijdag van 12 tot 2. De eerste plaat na het nieuws. En het nieuws uit de regio van 1 uur was er eentje uit de jaren 80 van Huey Lewis en The News. En Hip to be Square. Boterham gaan we lekker beleggen met zometeen muziek van Mungo Jerry. Maar nu is het tijd voor Bob

De nummer 1 uit 2021, 5 weken lang. Deze plaat van Master Key G en Namcebo, Jeruzalem. In het najaar van 2020, tijdens de coronapandemie, deden wereldwijd veel zorginstellingen, overheidsdiensten en andere organisaties mee aan de welbekende Jeruzalem Challenge. Dit vond zijn oorsprong in Zuid-Afrika, waar zorgpersoneel ontspanning zocht en films maakte en dit dansje deelde. Over zijn 920 nu met Kenneth Heat.

Kenneth Heath. In 1969 op deze dag kwam een einde aan Woodstock en zij traden erop. En nu hoorden ze juist nog eenmaal Going Up the Country, gevolgd door deze Steve Winwood. Naast zingen kan deze man ook heel veel instrumenten bespelen. Dat noemen ze een muziekinstrumentalist. Moeilijk woord. Steve Winwood dus. Back in the High Life Again. En de hoofdpunten uit het radionieuws die hoor je zometeen. Na deze plaat van Mark Knopfler. Dit is Sailing to Philadelphia. I'm

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Vakantiegangers die huiswaarts keren en de transportbranche worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgeroepen goed op meeliftende Japanse kevers te letten. Het ziet er naar uit dat de rest van dit jaar de inflatie in de eurozone door de fors gestegen brandstofprijzen op een hoog niveau blijft staan. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De Britse marine meldt dat een schip in de straat van Hormuz bij Iran is geraakt door een onbekend projectiel. De melding kwam binnen bij de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Ik ken maar een stem, het is die van Mark King. En die mooie slag op zijn basgitaar. Daarmee werd hij wereldberoemd. Je hoorde Level 42 en Forever Now. Terug naar de jaren 70. Hier op Orange 920. Dit is Albert Hammond.

En we draaien de platen helemaal hier bij ons in 29 uit de jaren 80 grijs gedraaid destijds. Lloyd Cole en de Commotions en de Rattlesnakes. Daarvoor Clean Bandits. Bijgestaan door Jess Glynn van nog niet zo lang geleden, de hit Rather Be. Onderweg de zomerrit van dit moment. Ja, als de zon al niet schijnt buiten, halen we hem gewoon binnen hier bij ons in 29. Gigi en Salto, Jamaican, bam bam, dat is onderweg. Daarvoor Melissa Etheridge, de dame die we kennen van Like The Way I Do. Maar ook van deze hit die we nu draaien. Dit is Must Be Crazy For Me. You tell me.

Otis Redding op OSN 920 op de zender vol muzikale herinneringen en toepasselijk zojuist dus. I've got dreams to remember. Dat was mijn aandeel van deze dinsdag en zometeen na het nieuws verder met OSR in de middag met Peter Derks en Martin Heijvers. Ik wens je nog een fijne dag en morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug voor een nieuwe aflevering van Broodje OSR. Laatste voor mij, Tina Turner.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Morgen zullen de schoonmaakkrachten op Schiphol het werk neerleggen omdat ze boos zijn over een nieuwe cao. Volgens vakbond FNV wordt het ziektegeld verlaagd en dat kan grote financiële consequenties voor de beroepsgroep hebben. De stakingen moeten niet tot vertragingen voor passagiers gaan leiden. Zo'n 350 schoonmakers voeren morgen tussen 11:15 en 14:45 middags actie. FNV roept Schiphol op de eisen te ondersteunen en druk op de schoonmaakbedrijven uit te oefenen. Het voorarrest van Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuis wordt opgeheven. De man wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Het OM heeft TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige verdachte geëist. In januari werd hij in een Haags hotel opgepakt. Hij had 2 bijlen bij zich met daarin de woorden Alexia, Sieg Heil en Mossad gekerfd. In zijn agenda had hij Amalia, Alexia en bloedbad geschreven. Volgens justitie verkeerde de man in een psychose. De rechter zal op 31 augustus uitspraak doen. Verschillende Europese landen sturen extra hulp naar Colombia. Vorige week werd het land door een aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Onder andere Duitsland, Zweden en Luxemburg doen mee. Ook wordt er namens de Europese Commissie een coördinator naar Colombia gestuurd om de hulp in goede banen te leiden. Vorige week kondigde de commissie al 2,1 miljoen euro aan noodhulp aan. De aardbeving kostte aan bijna 300 mensen het leven. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers Van den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn maandagochtend massaal gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 ter hoogte van Aarle-Riksel. Daar was een vrachtwagen op de verkeerde weghelft terechtgekomen en op een loder gebotst die op de een tegemoetkomende vrachtwagen met oplegger stond. De chauffeur zat bekneld in zijn cabine en is door de brandweer bevrijd. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg tussen Helmond en Beekendonk was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 17:45 opgeroepen voor een ongeval aan de Gemelse weg in Beekendonk. Daar was ter hoogte van tuincentrum De Biezen een motorscooter hard achterop een personenauto gereden. De motorrijder klapte door de achteruit van de auto en viel op de grond. Hij raakte aan zijn hoofd en zijn benen gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een berger heeft zowel de auto als de motor afgesleept. Waardoor de motor op de auto was gereden is niet bekend. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. Mensen hebben het druk en worden voortdurend afgeleid door de telefoon, werk, kinderen of klusjes die nog gedaan moeten worden. Maar wat als er een plek is waar je echt even rustig kunt lezen? Daarvoor heeft de bibliotheek in Gemert de Silent Book Club. Het concept is simpel, je neemt je eigen boek mee. De bibliotheek zorgt voor fijne leesplekken, iets lekkers te eten en drinken en een selectie boeken voor wie nog op zoek is naar iets om te lezen. De Silent Book Club start weer op donderdag 27 augustus. Daarna kun je iedere laatste donderdag van de maand van 8:30 tot 9:30 aanschuiven in de bibliotheek. Voor meer nieuws uit Laarbeek Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

Incognito, samen met Jocelyn Brown, bracht ons terug naar de jaren 90. Always there. Nou, wij zijn van OZEG ook always there voor jou. Met Nieuw Radio. Is dit nou weer Hopkin? Knock, knock. Who's there?

0: Fleming en automatisch aan ja, heel veel dingen gaan. En tegenwoordig natuurlijk automatisch. Geldt ook voor de radioshows van OZ. Die zijn allemaal ja, digitaal via de computer, zeg maar. Maar aankomende zondag, dan is dat een ander verhaal. Want dan gaan we weer dat mooie vinyl draaien. En dan moet je gewoon een plaatje op een draaitafel leggen. En dan komt dat op de radio. En aankomende zondag, voor mij heet het Zondagmiddagcafé. Gaan we dat doen vanaf 12 uur tot 6 uur met de collega's Berend Koeners, Tom Holland en Ben Vareel. Allemaal luisteren dus aankomende zondag naar de Vinyl Zondag op OZ. Niet de radio, Amerika, Sister Golden Hair.
1: Well, I

54 Ultra, samen met Another and Talk to You. En je kunt het terugvinden in de hitparades. Oh zeg, in de middag op deze toch wel, ja, draaierige bewolkte dinsdagmiddag. Niet de radio, deze van Dionne Warwick. That's what friends are for.

De lekkerste en beste hits worden dagelijks geselecteerd hier bij OSF voor je. Keen, Everybody's Changing. Zometeen nog Armin van Buren. En this is what it feels like. En The Trucks uit de jaren 60. Wild Thing komt eraan. Eerst is dit Abel Rose. You never can tell.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De partij JA21 zegt twijfels te hebben bij de wens van het kabinet voor een brede steun voor de begroting. Pro zou dan ook steun leveren, maar volgens JA21-kamerlid Michiel Hogeveen zijn er echt duidelijke verschillen tussen JA21 en Pro. Pro wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid in de prullenbak verdwijnen. JA21 is voor belastingverlaging. Volgens de SGP heeft die partij en JA21 wel veel raakvlakken en daarom trekken de twee samen op in de begrotingsbesprekingen. De aardbeving met een kracht van 7,7 afgelopen weekend op het Indonesische eiland Flores heeft ervoor gezorgd dat rond de 40.000 inwoners hun huis moesten verlaten. Eerder werd gezegd dat het om bijna 13.000 mensen ging. De aardbeving heeft dan 70 mensen het leven gekost. Dat zijn er 2 meer dan dat eerder gemeld werd. Daarnaast raakten zo'n 1100 mensen gewond en een kleine 12.000 woningen beschadigd. Volgens de autoriteiten worden er volop hulpgoederen uitgereikt. Veel mensen worden in tijdelijke opvangcentra opgevangen. Gisteren is een buschauffeur van Arriva in het Limburgse IJsde zwaar gewond geraakt doordat hij door 2 personen mishandeld werd. 1 verdachte is opgepakt, naar de ander wordt nog gezocht. 2 mensen wilden in de bus stappen, maar niet inchecken, waarop de buschauffeur hen aansprak en er ruzie ontstond. Omdat de 2 niet wilden betalen, besloot de chauffeur hen niet mee te nemen. Er ontstond een schermutseling waarbij de chauffeur werd geslagen en geschopt. Hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. De aanval van Israël op Syrië is volgens de VS een onnodige escalatie. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barak zegt diep bezorgd te zijn over de aanval op de luchtmachtbasis. Dit zal volgens hem de regionale stabiliteit niet bevorderen. Syrië heeft zich niet vijandig opgesteld en heeft diverse malen gezegd voor de-escalatie te zijn. Barak drukt beide landen op het hart met elkaar in gesprek te blijven en de VS willen daar graag bij helpen. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. Mensen hebben het druk en worden voortdurend afgeleid door de telefoon, werk, kinderen of klusjes die nog gedaan moeten worden. Maar wat als er een plek is waar je echt even rustig kunt lezen? Daarvoor heeft de bibliotheek in Gemert de Silent Book Club. Het concept is simpel, je neemt je eigen boek mee. De bibliotheek zorgt voor fijne leesplekken, iets lekkers te eten en drinken en een selectie boeken voor wie nog op zoek is naar iets om te lezen. De Silent Book Club start weer op donderdag 27 augustus. Daarna kun je iedere laatste donderdag van de maand van 8:30 tot 9:30 aanschuiven in de bibliotheek. De hulpdiensten zijn maandagochtend massaal gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 ter hoogte van Aarle-Riksel. Daar was een vrachtwagen op de verkeerde weghelft terechtgekomen en op een loder gebotst die op de een tegemoetkomende vrachtwagen met oplegger stond. De chauffeur zat bekneld in zijn cabine en is door de brandweer bevrijd. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg tussen Helmond en Beekendonk was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. De jaarlijkse Mariaviering bij de Loedersgrot in Mariahout trok afgelopen zaterdag 15 augustus een grote menigte. Speciaal voor dit evenement onderbrak het koor uit Aarle-Riksel haar zomervakantie. Door een ander programma in het naastgelegen openluchttheater startte de viering deze keer 2 uur vroeger dan normaal. Helaas had de aanhoudende droogte zichtbaar zijn sporen achtergelaten op het doorgaans zo fraaie park rondom de grot. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Van liefhebbers voor liefhebbers.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.

0: Een van de mooie hits voor China Crisis, Wishful Thinking. En de band, ze komen naar Nederland voor een aantal optredens. Onder andere staan ze op 5 december in De Pul in Uden, China Crisis. En daarvoor hadden we Wham en I'm Your Man. Goedemiddag.
1: Peter Derricks.

Een mooi muzikaal samenspel tussen Nile Horan en Miles Smith. Drive Safe. Ozer 920. En wil je wat meer weten over Ozer, kun je onze website natuurlijk bezoeken. Ozer920.nl. En ook de socials Facebook en Instagram. Onderweg hier nog muziek voor je van Maywood. Late at Night. En eerst gaan we luisteren naar Frank Boeien. Een van zijn mooie liedjes, Koud in mijn hart.

uit de tijd dat de muziek alleen nog op vinyl werd uitgebracht. Johnny B. Goode, Chuck Berry. En hou jij van al dat mooie vinyl? Dan raad je zeker aan aankomende zondag te luisteren naar het Zondagmiddagcafé. Dan gaan we al die mooie vinylhits weer voor je draaien. De presentatie ligt zondag in handen van Tom Holland, Ben van Riedel en Berend Koenders. Nu op de radio is dit Bluff, Pieter Zoet.

alweer 2 jaar geleden dat dit een mooie zomerhit was voor Mark Amber, Belong Together. En ja, over de zomer gesproken, die lijkt verder weg dan ooit. Althans, de hitte is verdreven en heeft plaatsgemaakt voor regen. Maar dat is ook wel nodig in deze droge tijd. Onderweg Alphaville met die hele grote hit Big in Japan. Komt eraan naar Boyzone. No matter what.

Rolls Royce en Is It Love You're After. Straks dan gaat deze radioshow verder met Martien Huibers. Deel 2 van Oze in de middag is er nog tot 6 uur. Fijne dinsdag en tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Telegraaf laat weten dan ook in beroep te gaan. NRC verwacht hetzelfde te gaan doen. De vier kranten krijgen boetes omdat ze in hun artikelen publieksreclame zouden hebben gemaakt. Op de A2 ter hoogte van Everdingen is een busje van de dienst Justitiële Inrichtingen betrokken geraakt bij een ongeluk. In de bus raakte een gedetineerde gewond en deze persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Rond 11:15 knalden meerdere auto's in de richting van Den Bosch op elkaar. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Meerdere rijstroken op de A2 richting Den Bosch werden voor onderzoek afgesloten. Als het goed is, is de weg inmiddels weer vrijgegeven. De Britse premier Andy Burnham laat weten dat het Verenigd Koninkrijk als één blok achter Oekraïne blijft staan. Het Verenigd Koninkrijk is door Rusland voor de gevolgen gewaarschuwd nadat er berichten waren dat Britse drones waren ingezet bij aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham zegt dat het VK steun levert zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. Dat was, is en blijft het Britse standpunt in dit conflict. Het heavy metal feest Ozzfest zal volgend jaar terugkeren. Het feest dat bedacht werd door de inmiddels overleden Ozzy Osbourne en zijn vrouw Sharon vindt plaats in het stadion van Aston Villa in Birmingham. De laatste keer dat Ozzfest gevierd werd was in 2018. Sharon liet eerder weten dat er plannen zijn om het feest nieuw leven in te blazen. 30 jaar geleden, in 1996, werd Ozzfest voor het eerst in de Verenigde Staten georganiseerd. 2 jaar later vond het Ozzfest voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk plaats. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Mensen hebben het druk en worden voortdurend afgeleid door de telefoon, werk, kinderen of klusjes die nog gedaan moeten worden. Maar wat als er een plek is waar je echt even rustig kunt lezen? Daarvoor heeft de bibliotheek in Gemert de Silent Book Club. Het concept is simpel, je neemt je eigen boek mee. De bibliotheek zorgt voor fijne leesplekken, iets lekkers te eten en drinken en een selectie boeken voor wie nog op zoek is naar iets om te lezen. De Silent Book Club start weer op donderdag 27 augustus. Daarna kun je iedere laatste donderdag van de maand van 8:30 tot 9:30 aanschuiven in de bibliotheek. De jaarlijkse Mariaviering bij de Loedersgrot in Mariahout trok afgelopen zaterdag 15 augustus een grote menigte. Speciaal voor dit evenement onderbrak het koor uit Aarle-Riksel haar zomervakantie. Door een ander programma in het naastgelegen openluchttheater startte de viering deze keer 2 uur vroeger dan normaal. Helaas had de aanhoudende droogte zichtbaar zijn sporen achtergelaten op het doorgaans zo fraaie park rondom de grot. De hulpdiensten zijn maandagmiddag rond 17:45 opgeroepen voor een ongeval aan de Gemelse weg in Beekendonk. Daar was ter hoogte van tuincentrum De Biezen een motorscooter hard achterop een personenauto gereden. De motorrijder klapte door de achteruit van de auto en viel op de grond. Hij raakte aan zijn hoofd en zijn benen gewond. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een berger heeft zowel de auto als de motor afgesleept. Waardoor de motor op de auto was gereden is niet bekend. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Het is OSR 920. 920.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

En zo begonnen vandaag, zoals het hoort, netjes vooraan in het alfabet met het ABC, oftewel ABC, de band van Martin Fry uit 1982, All of My Heart. We danken Peter hartelijk voor deel 1 van OSR in de middag. Dit is deel 2 met een remake van Irgendwie, Irgendwoor, Oet Irgendwan van Nena. Maar in dit geval doet ze het samen met Kim Wild. En die kan alleen maar Engels. Any place, anywhere, anytime.

0: for you.
1: Onze Nederlandse trots en DJ Armin van Buuren samen met Avalon en Should I Wait. We hadden daarvoor de Duitse zangeres Nena met een hit uit 1984. Irgendwie, irgendwo und irgendwann. En 8 jaar later deed het samen internationaal met Kim Wilde. En dan heet het Any Place, Anywhere and Anytime. Een ander groot succes die we kennen van Marvin Gaye en Sammy Terrell. Een hitje uit 1970 van Diana Ross. Ain't No Mountain High Enough.

prachtige nummer van Train. Een van de allerbeste nummers die ze ooit maakte. Die heette The Drops of Jupiter. En hadden daarvoor Buddy Holly. That Will Be The Day. En de Diana Ross song Ain't No Mountain High Enough. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd hebben we nog muziek van Steve Harrington. Maar liefst 18 weken lang stond hij in de top 40 in 1985. Alweer zo lang geleden. Hier was het nummer Feel So Real.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Op de A2 ter hoogte van Everdingen is een busje van de dienst Justitiële Inrichtingen betrokken geraakt bij een ongeluk. In de bus raakte een gedetineerde gewond en deze persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De Britse premier Andy Burnham laat weten dat het Verenigd Koninkrijk als één blok achter Oekraïne blijft staan. Het heavy metal feest Ozzfest zal volgend jaar terugkeren. Het feest dat bedacht werd door de inmiddels overleden Ozzy Osbourne en zijn vrouw Sharon vindt plaats in het stadion van Aston Villa in Birmingham. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

eigenlijk wel een beetje raar. Zit vol met tegenstrijdigheden. It's not right, but it's okay. De plaat die gaat over het vriendje die vreemd gaat. En ze wist dat het niet goed zat, maar ze nam er toch genoegen mee. Whitney Houston had er een hit mee in 1999 en kwam van de LP. My Love is Your Love. De Rolling Stones brachten onlangs een nieuwe LP uit. En die heet Foreign Tongues. Maar we gaan nog eens even terug in de tijd met een van de prachtige ballads die ze destijds maakten. Dit is A Fool to Cry.

Met al het succes van Simon & Garfunkel, misschien is deze nog wel beter. Disturbed en The Sound of Silence. En we hadden de Rolling Stones te volgen met The Fool to Cry op OZR 920. Dit was Tracy Ullman en Move On.

De plant die al 22 weken lang in de hitparade staat, deze week op nummer 3, Bausa en Magnetic. En begonnen de scene Alcohol en Tranen. En over een paar weken, op 12 september, staan ze live in de cacaofabriek in Helmond met de zanger van de kast, Siep van de Ploeg. Zometeen tijd voor de nieuwsberichten van 5 uur. Maar eerst nog Marvin Gaye en I Heard It Through the Grapevine.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letchert zegt zich zorgen te maken over de angst van de hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld. Daarnaast wordt de werkcultuur binnen het museum onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te vertellen dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. Van Lang trad eind vorig jaar in dienst bij het museum. Tijdens het bezoek van de Belgische buitenlandminister Prévot aan Oekraïne moest de politicus samen met zijn Oekraïnse collega noodgedwongen wegens Russische droneaanvallen uitwijken naar een schuilkelder om te overleggen. De Oekraïnse buitenlandminister Sybiha schreef op sociale media: een dagelijkse realiteit voor miljoenen Oekraïners nu gedeeld met onze Belgische gasten. Prévot werd in de bunker bedankt voor de Belgische steun die Oekraïne krijgt sinds het land in oorlog is met Rusland. Tot nu toe bedroeg de Belgische steun aan Oekraïne €4,4 miljard. Een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat als er een overeenkomst tussen Iran en Oman over de straat van Hormuz op tafel ligt, de bemiddelaars gaan hameren op gesprekken tussen Iran en de VS. Oman en Iran praten over een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De woordvoerder zegt dat het daarna makkelijker is om de gesprekken met de VS weer op te pakken. De besprekingen tussen Oman en Iran zouden al ver gevorderd zijn. Het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui of regen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige start. Later klaart het op en komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De jaarlijkse Mariaviering bij de Loerdersgrot in Mariahout trok afgelopen zaterdag 15 augustus een grote menigte. Speciaal voor dit evenement onderbrak het koor uit Aarle-Riksel haar zomervakantie. Door een ander programma in het naastgelegen openluchttheater startte de viering deze keer 2 uur vroeger dan normaal. Helaas had de aanhoudende droogte zichtbaar zijn sporen achtergelaten op het doorgaans zo fraaie park rondom de grot. De gemeente Gemert-Bakel heeft tips om de komst van ratten in tuinen tegen te gaan. De meeste mensen halen zelf ratten in hun tuin zonder dat ze dat doorhebben. Om te weten of er ratten in de tuin zitten, zijn er signalen die daarop wijzen. Bijvoorbeeld als er knaarschade is aan hout of kabels, als er kleine uitwerpse donkere korrels liggen. Maar ook loopsporen zoals paadjes in het gras of langs muren en holletjes in de grond. Houd alles in en rondom het huis opgeruimd, want ratten houden van rommel. Bewaar afval daarnaast in goed afsluitbare bakken. De recordpoging van Michael Bouw in Beekendonk is geslaagd. 70 uur aaneengesloten heeft hij luxe broodjes gesmeerd en verkocht. Aan belangstelling ontbrak het hem niet. De drukte was enorm. Er waren momenten dat mensen uren moesten wachten eer zij aan de beurt waren om broodjes te kopen. En zij kwamen van heinde en verre. Michael verkocht de broodjes vanuit een foodtruck op het Piet van Tielplein. Een deel van de opbrengst gaat naar kindervakantieweek Hiep Hoi. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

Opera de Woman. De ode aan de vrouw, haar kracht, haar moed, haar schoonheid, haar veerkracht. En haar recht op gelijke kansen. De Vina Michelle viert alle vrouwen die deuren hebben geopend voor haar generatie. Met een speciale knipoog naar haar oma. Want dat was een hele belangrijke inspiratiebron voor haar. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze dinsdagmiddag. Met ja, Ruud Jacot, ook zo'n woman. Vrij met mij de hele nacht.

Uit het eind van de jaren 60, een hitje van Grapefruit in 1969 en dat heette The Deep Water. En de zanger van de band, George Alexander Young, oftewel Alexander Young, dat was de oudere broer van Echtus en Malcolm Young, die wij kennen van AC/DC. En de oudere broer van George Young, die weer zat bij de Easy Beats. OSR 920 met Coolio en See You When I

SN 920.

duetje van twee grootheden, Eric Clapton en Tina Turner en Tearing Us Apart. En we hadden Maan met Ze huilt, maar ze lacht. We gaan zo meteen luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws, maar voor die tijd Status Quo en Rocking All Over The World.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Mediaminister Letschert zegt zich zorgen te maken over de angst van de hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld. Daarnaast wordt de werkcultuur binnen het museum onderzocht. Tijdens het bezoek van de Belgische buitenlandminister Prévot aan Oekraïne moest de politicus samen met zijn Oekraïense collega noodgedwongen wegens Russische droneaanvallen uitwijken naar een schuilkelder om te overleggen. Een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat als er een overeenkomst tussen Iran en Oman over de straat van Hormuz op tafel ligt, de bemiddelaars gaan hameren op gesprekken tussen Iran en de VS. Het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui of regen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920!

Origineel was die van de Schotse zanger David Sneddon, maar die had er geen hit mee. Wel Roeltje van Velzen. Misschien koos hij de plaat wel voor de titel Baby Get Higher, want hij wil zelf ook wel eens een beetje groeien. Oh, zeg 920 op een druilige dinsdagmiddag met Leo Sayer en More Than I Can Say.

Maar wie wel, ze werd ook wel eens genoemd de Queen of Motown uit 1964. Een nummer dat werd geschreven door Smokey Robinson en de hit My Guy. Hier is Lighthouse Family en Hi. When you're

hit van Carl Douglas en The Kung Fu Fighting. En de nummer 1 uit de top 40, Shakira. Ondanks het feit dat de WK-voetballen alweer lang afgelopen zijn. Toch nog een hit samen met Burna Boy en Die Die. Mary J. Blige samen met U2, hier is One.

Oh ja, Mary J. Blige samen met U2 en One. En tot zover OSR in de middag, straks na 6 uur. Tom Holland en de avond door. Ik wens je nog een hele fijne avond. En we hebben nog Open Sesame. Maar ja, hoe noemen ze jou ook alweer?

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden zodat aanslagen gepland konden worden. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letschert zegt zich zorgen te maken over de angst van hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld en de werkcultuur binnen het museum wordt onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te melden dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Mensen hebben het druk en worden voortdurend afgeleid door de telefoon, werk, kinderen of klusjes die nog gedaan moeten worden. Maar wat als er een plek is waar je echt even rustig kunt lezen? Daarvoor heeft de bibliotheek in Gemert de Silent Book Club. Het concept is simpel, je neemt je eigen boek mee. De bibliotheek zorgt voor fijne leesplekken, iets lekkers te eten en drinken en een selectie boeken voor wie nog op zoek is naar iets om te lezen. De Silent Book Club start weer op donderdag 27 augustus. Daarna kun je iedere laatste donderdag van de maand van 8:30 tot 9:30 aanschuiven in de bibliotheek. De jaarlijkse Mariaviering bij de Loerdersgrot in Mariahout trok afgelopen zaterdag 15 augustus een grote menigte. Speciaal voor dit evenement onderbrak het koor uit Aarle-Riksel haar zomervakantie. Door een ander programma in het naastgelegen openluchttheater startte de viering deze keer 2 uur vroeger dan normaal. Helaas had de aanhoudende droogte zichtbaar zijn sporen achtergelaten op het doorgaans zo fraaie park rondom de grot. De hulpdiensten zijn maandagochtend massaal gealarmeerd voor een aanrijding op de N279 ter hoogte van Aarle-Riksel. Daar was een vrachtwagen op de verkeerde weghelft terechtgekomen en op een loder gebotst die op de een tegemoetkomende vrachtwagen met oplegger stond. De chauffeur zat bekneld in zijn cabine en is door de brandweer bevrijd. De man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De weg tussen Helmond en Beekendonk was tijdelijk in beide richtingen afgesloten. Op de Dr. de Kwaaiweg in De Mortel worden werkzaamheden uitgevoerd aan het elektriciteitsnetwerk. Er worden kabels en leidingen aangelegd. Dit zorgt voor verkeershinder die tot en met 25 september zal duren. De weg vanuit Elsendorp is afgesloten voor verkeer. Voor meer nieuws uit Laarby, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Beleef de hit. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
2: Tom

Ja, dat heb ik me al zoiets meer afgevraagd. Wanneer zou ik nou eens beroemd worden? Maar ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren. Boss, when will I be famous? En zo begonnen wij deze 20-avond net 6 uur geweest. Mocht je in de avond zitten, smakelijk eten. En wij begeleiden je hier met de avond door tot 10 uur vanavond. Zoals je dat van ons gewend bent. Boy Meets Girl, een vergeten plaatje uit de jaren 80. En Waiting for a Star to Fall.

hadden ze een hele grote rij met hits. Dat was in Nederland een stuk minder, maar van leuke muziek gaan bedraaien. Dat ga ik hier horen zeggen. Love and Spoonful met Do You Believe in Magic? En daar vonden we Boy Meets Girl. Een Nederlandse artiest die in 1960 begon met Kom van de Dak Af. En hij zou nog heel veel andere leuke dingen maken. Ik heb het over Peter Koelewijn. Hier is hij met de KL204.

On My Soul van Bruno Mars. Daarvoor hadden we Patrick Goedewijn met KL2 en de vierde veel Als Ik God Was. Zometeen tijd voor onze One Hit Wonder. Het wordt een dame uit de jaren 70 die een leuke disco hit voor je gaat zingen. Maar wat dat is, dat vertel ik je dadelijk. Eerst genieten wij van The New Radicals. You Get What You Give.

Dat was de Tamfin. We hadden hem volgens mij vorige week met Through the Years. Dat was een bescheiden opvolger, maar dit was de grote doorbraak voor hem. Dan heet de Fraction, Too Much Friction. En daarvoor de New Radicals en You Get What You Give. Ik had hem al beloofd, een dame uit de jaren 70 met een hele grote disco hit. En dan heb ik het over Karen Young. Ze stond in 1978 nummer 2 in de top 40. En uiteraard met dit nummer Hot

0: to say.
1: Robbie Williams met een hele mooie The Road to Mandalay. En dan vallen we Cameron Young. Dat was onze One Hot Wonder van deze dinsdagavond. Onze eendagsvlieg. Hot Shot uit 1978.

Uit Limburg afkomstig, dat was de band Romanaise. Leuke plaat, de neus omhoog. En dan vallen we Dua Lipa met Love. Ik ken dat allemaal hier bij OZR 29. De lekkerste muziek vanaf lopen 60 jaar en meer, 24 uur per dag. En daarvoor hoef je niks te doen, dus alleen maar te luisteren. Want dat vinden wij hartstikke leuk. Ook de reacties die we erop krijgen op de leuke plaatjes die je bijna even vergeten bent. En die wij dan toch weer boven water halen. Muziek nu uit de hitparade, Ella Langley. Just when

John Paul, George Ringo, oftewel de Beatles. Daar hadden we Ella Langley, een plaat die in tweede instantie momenteel een hele grote hit is in de top 40. Het heet The Truth in Texas. Zometeen het verhoog van de avond door. Het nieuws zit er nog tussen. Ik ben er graag morgen weer om 6 uur. Hier zorgen Bruce Springsteen en Born to Run.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Syfnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Volgens de burgemeester van Syfnos was er vermoedelijk een technische storing. De piloot was zeer ervaren. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden zodat aanslagen gepland konden worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemmerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Brabant Partners heeft twee nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. Dinsdagochtend 18 augustus was er een ernstig ongeval op industrieterrein De Bosbeemte in Beek en Donk. Een vrachtwagenchauffeur was daardoor nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een muurtje gereden. De impact was zo groot dat de dieseltank van de vrachtwagen openscheurde. Grote hoeveelheden diesel begonnen direct weg te lekken op het wegdek, maar ook in het nabijgelegen laadhok. De brandweer kwam snel ter plaatse en nam meteen maatregelen. Er was 300 liter diesel gelekt en dat is over de straat gestroomd. De gemeente Gemmerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemmerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door. Kees

De klok van 7 uur op deze dinsdag. En ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door de pauze en 920. Tot 8 uur een hele leuke lijst met heel veel leuke muziek voor je. Kortom, heel veel reden om te blijven luisteren. Kom.

een van die grote hits van die hele grote band uit Australië. INXS en Suicide Blonde. OZ920. We blijven even in Australië, want daar deed de politie een beetje een opmerkelijke vondst. Ze werden gebeld. Er zou zogenaamd een lijk in een zak liggen. Nou, politie erop af. En wat bleek nou? Er bleek een levensechte pop te zijn. Dus de vergissing, zei de politie later, kon heel makkelijk gemaakt worden.

Doobies, oftewel de Doobie Brothers en Take Me In Your Arms. En daarvoor hoorde je Kate Bush. En ik heb misschien wat leuk nieuws voor je. Want er wordt wel heel geheimzinnig over gedaan. Maar er komt waarschijnlijk een nieuw album van Kate Bush uit. Ze had nog zoveel materiaal liggen. En ze vond het eigenlijk zonde dat dat niet op de plaats zou komen te staan. You

Ik las het en ik denk, nou, het zal toch niet waar zijn. Maar The Weeknd, die kennen we allemaal natuurlijk. Die wilde zijn naam eigenlijk veranderen. En hij wilde een andere artiestennaam. Maar hij is er toch van teruggekomen. Want het zou hem heel veel fans gekost hebben. En The Weeknd is toch een naam die iedereen eigenlijk toch wel een klein beetje in het hoofd heeft zitten.

Met deze leuke van YouTube, de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze dinsdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 voor de nacht begint. En ook een mooie nachtprogrammering. Tot morgen. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. Eén persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. De uitreiking van de MTV Video Music Awards is op 27 september in Los Angeles. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Syfnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Dinsdagochtend 18 augustus was er een ernstig ongeval op industrieterrein De Bosbeemte in Beek en Donk. Een vrachtwagenchauffeur was daardoor nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een muurtje gereden. De impact was zo groot dat de dieseltank van de vrachtwagen openscheurde. Grote hoeveelheden diesel begonnen direct weg te lekken op het wegdek, maar ook in het nabijgelegen laadhok. De brandweer kwam snel ter plaatse en nam meteen maatregelen. Er was 300 liter diesel gelekt en dat is over de straat gestroomd. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

En dan? Ja, en dan is het allemaal yellow. Het is zomaar een kleur, willekeurig. En willekeurig zou ik bijna zeggen. En die werd bezongen door Coldplay. Coldplay is ook weer, dat je denkt, goudspelletje. Lekker, het is OS1920. Het is alweer dinsdagavond. Kees, dankjewel voor al die fijne klanken die je het afgelopen uur op ons af hebt gevuurd. Ik ga er ook weer een paar knijters tussendoor douwen vandaag. En dat doen we tussen 8 en 9 hier de avond door. Met een plaat met het langste intro, denk ik, zo'n beetje van alle singeltjes die we hier hebben. Dus gauw mijn mond houden en genieten van John Wayne en The Eve of the War.

En dan heb ik het over niemand minder dan Alanis Morissette. Met daarvoor nog Rebecca Ferguson en Glitter and Gold. En uit de musical The War of the Worlds hoorde je Jeff Wayne. En Eve of the War. Zei ik John Wayne? Ja, ik zei John Wayne, hè? Ja, dat is toch weer iemand anders. Nou, zometeen heb ik nog een leuke reggae ballad voor je. Van Barry Biggs en Love Come Down. En totdat het zover is, gaan we luisteren naar de klanken van George Thorogood en The Destroyers. En dat is stevige bluesmuziek, hoor. Het is Madison Blues.

Ja, dit was toch wel de lekkerste versie van Love Calm Down. Er is ook een damesuitvoering. Ja, die is wat meer disco, wat minder reggae. Maar dit was gewoon lekker op de dinsdagavond. Even muziek van onze Barry Biggs. Hey, tijd voor Nederlandstalige muziek. Mo, wat gaan we doen?

Romantiek op de dinsdagavond. Love me, love me. Yvonne Elliman. En daarvoor waren we nog onderweg met Mo, want we blijven rijden. Hey, wat is er vandaag allemaal gebeurd in de geschiedenis? We hebben het over 18 augustus en in 1962. Twee dagen nadat Pete Best is ontslagen, zit Ringo Starr voor het eerst achter het drumstel van de Beatles bij een optreden in de Cavern Club in Londen. En op 18 augustus 1969 raakt Mick Jagger gewond tijdens de opname van bioscoopfilm Ned Kelly. Hij wordt in Australië niet door een losse vlodder, maar door een echte kogel geraakt. Op 18 augustus 1977 begint om 2 uur 's middags de begrafenisplechtigheid voor Elvis Presley, die 2 dagen daarvoor is overleden. Op 18 augustus 1984 trouwt Nick Rhodes, de toetsenist van Duran Duran, in Londen met de Amerikaanse miljardairsdochter Julie Ann Friedman. Het paar gaat in december 1991 uit elkaar. En op 18 augustus 1991 wordt Billy Preston in Los Angeles in Californië gearresteerd omdat een 16-jarige jongen aangifte tegen hem heeft gedaan die zegt door de zanger-organist te zijn aangerand. Verder niks van bekend. Hebben we nog jarigen vandaag? Jazeker. Hans van Willigenburg, Nona Hendricks, Christian Slater en Mika. Peter Boer.

de enige hit voor deze Fool's Garden. Want ze hadden één grote hit in Nederland in 1995. En dat waren deze heren met inderdaad The Lemon Tree. En daarvoor de jarige Mika. En hij zong over The Big Girls, want die zijn mooi.

En ondertussen in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar deze Use Somebody. Ook Ben Saunders heeft hem ook nog op zijn debuut-cd staan. En Laura Jansen natuurlijk, haar uitvoering kennen we ook allemaal. Hé, hey, zometeen na het nieuws van 9 uur is hij er gewoon weer. Mr. Petro Leenders. En wat zingt hij dan? Ja,

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Al dus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Brabant Partners heeft 2 nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark, Forever, Live and Die, zo heette deze plaat. Welkom allemaal bij het laatste gedeelte daarvandoor. En hier is van lang geleden Ray Charles, Hit

in pak. Ja. Rocky Music, Do The Stand. Zo heette deze plaat. En Don Henley hoorde je met die hele mooie New York Minute. En hier zijn de Drifters.

0: After the Storm. Nelly Furtado, I'm Like a Bird, hoorde je. En Christian St. Peters met de Piet Pieper. Ja, de Pipe Piper uiteraard. Hè, ja. Mickey Nelson, we gaan even meezingen met Hello Mary Lou.
1: Hello.

Phil Collins op de radio. I Missed Again, zo zong hij. En Blondie was erbij. Ja, de band dan. En Debbie Harry, die zong het liedje Maria. En hier is muziek van eigen bodem. De Dizzy Man's Band.

Batamenten samen met UB40, Baby Come Back en de Digimans Band. Met die opera hoorde je ook op OS 90.0. Straks na 10 uur voor de nacht begint. Ik wens je er veel plezier mee. Wat mij betreft heel graag tot morgen. Dan ben ik er natuurlijk weer. Niels Leefje en John Travolta. You're the one that I want. Tot morgen, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Aldus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Brabant Partners heeft 2 nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

muziek van The Gazoo en American Woman. En we starten met die mooie van Buckshot LeFunk. Met Another Day. Hey, dit is Voor de Dag Begint. De show die na de show van Petro Leenders zit. En ja, die is klaar. Dus bedankt Petro. Graag tot morgen. Tussen 9 en 10. Hier is Paul Weller. Wildwood.

Kom erin, Vincent. Vincent de Gogh, dat bedoelde hij destijds in zijn liedje. Hey, eerste albumtrek, je weet het, gisteren legde ik het uit. We wandelen door het alfabet met wat Americana-plaatjes. En daar valt Katja Riekman ook onder. Hier is Curaçao, Never Stand Still.

Van de Miles Smith, Stargazing, tijd voor album van de week, Role Model. Track van het album Chuck Timely en de Howard Crowds. 2026, hier is Honeydew.

Pendo Ballet. Kennen van die mooie nummers. True bijvoorbeeld. Dat is ook heerlijk geweest. Maar we kozen voor deze Only When You Leave. Over zegt 920. Nu de Kingsters. Een bandje genaamd Specials.

Muziek van David Gates samen met de rest van de band. Brad, Make It With You, Sharon Red draaiden we ook nog met In The Name Of Love. De laatste albumtrack voor dit uur is er eentje van Lance Lopez. Hier is The Blue Moon Rising van het album Tell The Truth uit 2018.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Dinsdagochtend 18 augustus was er een ernstig ongeval op industrieterrein De Bosbeemt in Beek en Donk. Een vrachtwagenchauffeur was daardoor nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een muurtje gereden. De impact was zo groot dat de dieseltank van de vrachtwagen openscheurde. Grote hoeveelheden diesel begonnen direct weg te lekken op het wegdek, maar ook in het nabijgelegen laadhok. De brandweer kwam snel ter plaatse en nam meteen maatregelen. Er was 300 liter diesel gelekt en dat is over de straat gestroomd. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Op zeker een stilte same en Som Jeuks met Hiding, de eerste twee in het tweede gedeelte van deze radioshow. Voor de nacht begint. Laten we met z'n allen tezamen komen, zei bekende pastoor in een kerk. Maar het is een verstrekking toch wel van dit liedje. Let's get together. Here's Beth Hart.

Shaft & Sway. We gaan de eerste albumtrack draaien voor dit uur. Mac Davis gaat dat worden. Bekend werkje in de ghetto. Maar dan laten we zeggen de Mac Davis versie van het album The Best Of uit 2007.

Muziek van Talk Talk, Dum Dum Girl. Ik zag van de week iets op televisie over Rob de Nijs. Helaas, hij leeft niet meer. De mooiste die hij gemaakt heeft, vind ik de live uitvoering van Het Werd Zomer. En dat is deze. Ik heb gezocht of die LP nog ergens te vinden is. Zelfs Discogs heeft hem niet. Nou ja, draai hem maar hier, digitaal.

Get This, Over With. Over die Americana-platen. Hè? We wandelen een beetje door het alfabet heen. Gisteren hadden we de letters van A en dat een beetje verderop. Wij zijn straks begonnen met de K. L hadden we, McDavis hadden we. En de eerste nitty-gritty dirtband. Down That Road Tonight.

0: Muziek van Kayak en Mammoth.
1: Met TH op het eind.
0: Ja hoor.
1: Brengt ons Sting. Sting, de man die eens zat in de Police. Maar solo heeft hij ook heel wat betekend. Zoals dit wonderschone nummer. If I ever lose my faith in you.

Aits. Zo heette ze bij elkaar. Ring My Bell, oftewel R&B. Haar albumtrack voor vandaag wordt er eentje van Omar and the Hells. It Came From the Swamp uit 2025. Het album. Hier is Come On, Pretty Baby.

Muziek van Lady Gaga. And the love came. Zo zitten we een beetje aan het eind van deze radioshow. Ik zou zeggen bedankt voor luisteren. Graag tot morgen. Ik laat je met Jewels. Life's been good.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemmerbakel ga je naar omroeppilrand.nl. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemengd koor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Brabant Partners heeft twee nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met twee gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. De gemeente Gemert-Bakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppilrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Dinsdagochtend 18 augustus was er een ernstig ongeval op industrieterrein De Bosbeemte in Beek en Donk. Een vrachtwagenchauffeur was daardoor nog onbekende oorzaak met zijn auto tegen een muurtje gereden. De impact was zo groot dat de dieseltank van de vrachtwagen openscheurde. Grote hoeveelheden diesel begonnen direct weg te lekken op het wegdek, maar ook in het nabijgelegen laadhok. De brandweer kwam snel ter plaatse en nam meteen maatregelen. Er was 300 liter diesel gelekt en dat is over de straat gestroomd. Brabant Partners heeft 2 nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl. Op dinsdag 18 augustus rukte de brandweer rond 9 uur 's ochtends uit voor een melding van een gaslekkage in de Marijkenstraat in Bakel. Ter plaatse bleek dat er inderdaad sprake was van een aanzienlijk gaslek. En dat lek ontstond tijdens het verwijderen van een boom waarbij een ondergrondse gasleiding is geraakt. Energiebedrijf Enexis kwam direct met 2 gespecialiseerde voertuigen ter plaatse. Hun eerste taak was het afsluiten van de gastoevoer om zo verdere gevaarlijke situaties te voorkomen en de veiligheid te waarborgen. Brabant Partners heeft 2 nieuwe voetfietsroutes ontwikkeld in samenwerking met Brabants Bodem. Via deze fietsroutes in de regio ontdekken bezoekers hoe voedsel, natuur, erfgoed, innovatie en recreatie elkaar kunnen versterken. Op een van de routes ligt ook de historische Koolse Watermolen. De molen is een geliefde stop met molenwinkel, maar is ook een officieel Van Gogh monument. Hier ervaren fietsers het landschap dat Vincent inspireerde en waarvan hij verschillende schilderijen maakte. De gemeente Gemerbakel organiseert een inloopavond over de geplande uitbreiding van bedrijventerrein Smart Park. Alle inwoners en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de uitbreidingsplannen in te zien en om vragen te stellen aan de aanwezige projectleiders. De avond is op dinsdag 8 september in het gemeentehuis in Gemert en die is van 7 tot 9 uur 's avonds. Het is uw kans om meer te weten te komen en mee te denken over de ontwikkelingen van het bedrijvenpark. Bij het Boerenbondsmuseum in Gemert staat tussen de akkers een kapelleke waar elk jaar het heilig lof plaatsvindt. En dit jaar is dat op zondag 23 augustus tussen 1 en 5 uur 's middags. Het gemeentekoor uit de Mortel zorgt voor de muziek. En daarnaast is er in de NCB-ruimte bij het restaurant een kleine tentoonstelling te zien. Hier ziet u voorwerpen uit de katholieke kerk. Kinderen kunnen er ook luisteren naar een verhaal uit de Bijbel, terwijl volwassenen hen uitleg geven over de diverse voorwerpen. Dat is dus een culturele middag voor jong en oud. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.